Ik kan voelen hoe niet met je. Gaan we dit zo nu regenen. Hing op pillen aan. Lang. Het valt voor. Het is die hing niet lang.